0: is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nuil heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie De Nuil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+. Wow!

0: tijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: This generation rules the nation with Vrushan.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie tijdens de zomer-endfeesten in Hoven afval op de grond gooit, riskeert een gasboete. OVAM stuurt vandaag en morgen anonieme handhavers op pad. Zij letten op sigarettenpeuken, blikjes, papiertjes en ander zwerfvuil. Wie betrapt wordt, kan een verslag krijgen. Daarna beslist het lokaal bestuur of er een boete komt. Die boete kan oplopen tot €175 voor minderjarigen en €500 voor volwassenen. Op het feestterrein komen ook afvalpunten. Er worden herbruikbare bekers en cateringmaterialen gebruikt waar dat kan. De nieuwe fiets- en voetpaden in de Doornstraat in Wilrijk zijn niet klaar bij de start van het schooljaar. Dat zorgt volgens de linkse oppositie voor onveilige situaties aan de parkschool. De werken begonnen in juni 2025. Ze moesten eerst klaar zijn in het voorjaar van 2026. Daarna werd augustus genoemd, maar ook die datum wordt niet gehaald. De straat wordt vernieuwd met geld van Lantis in het kader van Oosterweel. De Doornstraat is een belangrijke fietsroute. De werken duren langer door de aanpak in fases en door slecht weer. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel kijkt tevreden terug op de zomervakantie. Honderden kinderen en jongeren deden mee aan sport, spel en ontspanning. Tijdens 8 weken waren er 35 sportkampen op 3 locaties. In totaal namen 831 kinderen deel. De kampen werden georganiseerd met Sport-It VZW en Duffelse sportclubs. Ook speelplein Speelkriebel had een drukke zomer. In 6 weken kwamen 1023 kinderen spelen. Ze konden zelf kiezen aan welke activiteiten ze meededen. Tienerwerking Pasfit en andere organisaties zorgden mee voor een ruim vakantieaanbod. Mortsel doet het opvallend goed met het hergebruik van goederen. In 2025 zamelde kringloopwinkel Opnieuw & Co. er ruim 1,27 miljoen kilo goederen in. Meer dan de helft kreeg een tweede leven. Dat komt neer op 26,2 kilo hergebruik per inwoner. Daarmee zit Mortsel ruim boven de Vlaamse doelstelling. OVAM wil tegen 2030 minstens 8 kilo hergebruik per inwoner halen. Opnieuw & Co. heeft zijn hoofdzetel aan de Vredebaan in Mortsel. De cijfers tonen dat inwoners steeds vaker spullen een tweede leven geven. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De zomer afsluiten doen we in onze lieve vrouw Waver traditiegetrouw zeer feestelijk met onze Waverse jaarmarkt. Zaterdag 5 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds. Jaarmarkt locatie Dorp, Dijk, Brieltjeshoek, Vinkenhofstraat en de Vinkenhofschool. Tal van standhouders, professionele marktkramers, verenigingen, eetkraampjes en nieuw dit jaar een rommelmarkt. 14:30 de feestelijke opening door de Belleman, Team Waverfeest, het Schepencollege en de koninklijke fanfare Graaf Delisem. Er is ook straattheater. We vragen vriendelijk veel sfeer, ambiance en gezelligheid te maken. Zo wordt Waverjaarmarkt de Waverse feestdag dit jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro, niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuurploef, Davidsfonds, Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Confession of the Groom.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 1 september worden in Kontich geen huisvuilzakken meer opgehaald. IGEAN leegt dan alleen nog huisvuilcontainers met een chip. Op 2 september is de eerste ophaling met het nieuwe DIFTAR-systeem. Het restafval wordt dan gewogen. Inwoners betalen voortaan voor de hoeveelheid afval die ze meegeven. Het bedrag gaat af van hun vooraf betaald saldo. Wie nog ongebruikte restafvalzakken heeft, kan die van 1 september tot en met 30 november 2026 inruilen in het gemeentehuis. De waarde komt bij het DIFTAR-saldo. Scholen kunnen niet langer zomaar sluiten voor de jaarmarkt. Dat komt door nieuwe regels van minister Zuhal Demir. Zij schrapte de facultatieve verlofdagen. In Boom, Boeghout, Duffel en Bornem viel de jaarmarkt vaak op een weekdag. Kinderen gingen dan met ouders of grootouders naar de veeprijskampen en andere lokale tradities. Gemeenten vrezen dat jongeren zo minder voeling krijgen met hun folklore. Daarom zoeken ze nu nieuwe manieren om kinderen toch bij de jaarmarkt te betrekken. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis, is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Niels de Caster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Caster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie tijdens de zomer-endfeesten in Hoven afval op de grond gooit, riskeert een gasboete. OVAM stuurt vandaag en morgen anonieme handhavers op pad. Zij letten op sigarettenpeuken, blikjes, papiertjes en ander zwerfvuil. Wie betrapt wordt, kan een verslag krijgen. Daarna beslist het lokaal bestuur of er een boete komt. Die boete kan oplopen tot €175 voor minderjarigen en €500 voor volwassenen. Op het feestterrein komen ook afvalpunten. Er worden herbruikbare bekers en cateringmaterialen gebruikt waar dat kan. De nieuwe fiets- en voetpaden in de Doornstraat in Wilrijk zijn niet klaar bij de start van het schooljaar. Dat zorgt volgens de linkse oppositie voor onveilige situaties aan de parkschool. De werken begonnen in juni 2025. Ze moesten eerst klaar zijn in het voorjaar van 2026. Daarna werd augustus genoemd, maar ook die datum wordt niet gehaald. De straat wordt vernieuwd met geld van Lantis in het kader van Oosterweel. De Doornstraat is een belangrijke fietsroute. De werken duren langer door de aanpak in fases en door slecht weer. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua. Ook op vrijdag bij Radio Zuid.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Duffel kijkt tevreden terug op de zomervakantie. Honderden kinderen en jongeren deden mee aan sport, spel en ontspanning. Tijdens 8 weken waren er 35 sportkampen op 3 locaties. In totaal namen 831 kinderen deel. De kampen werden georganiseerd met Sport-It VZW en Duffelse sportclubs. Ook speelplein Speelkriebel had een drukke zomer. In 6 weken kwamen 1023 kinderen spelen. Ze konden zelf kiezen aan welke activiteiten ze meededen. Tienerwerking Pasfit en andere organisaties zorgden mee voor een ruim vakantieaanbod. Mortsel doet het opvallend goed met het hergebruik van goederen. In 2025 zamelde kringloopwinkel Opnieuw en Co. er ruim 1,27 miljoen kilo goederen in. Meer dan de helft kreeg een tweede leven. Dat komt neer op 26,2 kilo hergebruik per inwoner. Daarmee zit Mortsel ruim boven de Vlaamse doelstelling. OVAM wil tegen 2030 minstens 8 kilo hergebruik per inwoner halen. Opnieuw en Co. heeft zijn hoofdzetel aan de Vredebaan in Mortsel. De cijfers tonen dat inwoners steeds vaker spullen een tweede leven geven. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com/Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com/Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 1 september worden in Kontich geen huisvuilzakken meer opgehaald. IGEAN leegt dan alleen nog huisvuilcontainers met een chip. Op 2 september is de eerste ophaling met het nieuwe DIFTAR-systeem. Het restafval wordt dan gewogen. Inwoners betalen voortaan voor de hoeveelheid afval die ze meegeven. Het bedrag gaat af van hun vooraf betaald saldo. Wie nog ongebruikte restafvalzakken heeft, kan die van 1 september tot en met 30 november 2026 inruilen in het gemeentehuis. De waarde komt bij het DIFTAR-saldo. Scholen kunnen niet langer zomaar sluiten voor de jaarmarkt. Dat komt door nieuwe regels van minister Zuhal Demir. Zij schrapte de facultatieve verlofdagen. In Boom, Boeghout, Duffel en Bornem viel de jaarmarkt vaak op een weekdag. Kinderen gingen dan met ouders of grootouders naar de veeprijskampen en andere lokale tradities. Gemeenten vrezen dat jongeren zo minder voeling krijgen met hun folklore. Daarom zoeken ze nu nieuwe manieren om kinderen toch bij de jaarmarkt te betrekken. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschoten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 1975 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Zat.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Wie tijdens de zomer-endfeesten in Hoven afval op de grond gooit, riskeert een gasboete. OVAM stuurt vandaag en morgen anonieme handhavers op pad. Zij letten op sigarettenpeuken, blikjes, papiertjes en ander zwerfvuil. Wie betrapt wordt, kan een verslag krijgen. Daarna beslist het lokaal bestuur of er een boete komt. Die boete kan oplopen tot €175 voor minderjarigen en €500 voor volwassenen. Op het feestterrein komen ook afvalpunten. Er worden herbruikbare bekers en cateringmaterialen gebruikt waar dat kan. De nieuwe fiets- en voetpaden in de Doornstraat in Wilrijk zijn niet klaar bij de start van het schooljaar. Dat zorgt volgens de linkse oppositie voor onveilige situaties aan de parkschool. De werken begonnen in juni 2025. Ze moesten eerst klaar zijn in het voorjaar van 2026. Daarna werd augustus genoemd, maar ook die datum wordt niet gehaald. De straat wordt vernieuwd met geld van Landis in het kader van Oosterweel. De Doornstraat is een belangrijke fietsroute. De werken duren langer door de aanpak in fases en door slecht weer. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kom gezellig met vrienden, het gezin en familie een dagje snuisteren en keuvelen op onze rommelmarkt. De Lisp is Bak Rommelmarkt. Op zondag 30 augustus vanaf 10 uur 's morgens en dit aan de Lispersteenweg te Lier. Wil jij zelf ook nog deelnemen? Dat kan. Online inschrijven doe je via www.lalmanvanschilevents.be. Ook meer info te verkrijgen bij Lalman Saartje of Tom van Schil op nummer 0465 0773 30. Dat is 0465 0773 30. Zondag 30 augustus, de Lisp is Back Rommelmarkt in Lier aan de Lispersteenweg. En iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival voor jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel kijkt tevreden terug op de zomervakantie. Honderden kinderen en jongeren deden mee aan sport, spel en ontspanning. Tijdens 8 weken waren er 35 sportkampen op 3 locaties. In totaal namen 831 kinderen deel. De kampen werden georganiseerd met Sport-It VZW en Duffelse sportclubs. Ook speelplein Speelkriebel had een drukke zomer. In 6 weken kwamen 1023 kinderen spelen. Ze konden zelf kiezen aan welke activiteiten ze meededen. Tienerwerking Pasfit en andere organisaties zorgden mee voor een ruim vakantieaanbod. Mortsel doet het opvallend goed met het hergebruik van goederen. In 2025 zamelde kringloopwinkel Opnieuw & Co. er ruim 1,27 miljoen kilo goederen in. Meer dan de helft kreeg een tweede leven. Dat komt neer op 26,2 kilo hergebruik per inwoner. Daarmee zit Mortsel ruim boven de Vlaamse doelstelling. OVAM wil tegen 2030 minstens 8 kilo hergebruik per inwoner halen. Opnieuw & Co. heeft zijn hoofdzetel aan de Vredebaan in Mortsel. De cijfers tonen dat inwoners steeds vaker spullen een tweede leven geven. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radio amateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Welkom bij Radio Zuidrand.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Reet heeft zijn 26e palingfestijn. Dit op zondag 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Paling op Mariekerkse wijze en ook vol au vent verkrijgbaar. Zondag 6 september van 11:30 tot 14 uur en van 16 uur tot 18 uur. Inschrijven en bestellen kan via www.sintceciliareet.be/events/palingfestijn. Opgelet, kom je eten, is reserveren zeker nodig. Heb je paling om mee te nemen, moet je zeker reserveren. Palingfestijn Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Reet op 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 1 september worden in Kontich geen huisvuilzakken meer opgehaald. IGEAN leegt dan alleen nog huisvuilcontainers met een chip. Op 2 september is de eerste ophaling met het nieuwe DIFTAR-systeem. Het restafval wordt dan gewogen. Inwoners betalen voortaan voor de hoeveelheid afval die ze meegeven. Het bedrag gaat af van hun vooraf betaald saldo. Wie nog ongebruikte restafvalzakken heeft, kan die van 1 september tot en met 30 november 2026 inruilen in het gemeentehuis. De waarde komt bij het DIFTAR-saldo. Scholen kunnen niet langer zomaar sluiten voor de jaarmarkt. Dat komt door nieuwe regels van minister Zuhal Demir. Zij schrapte de facultatieve verlofdagen. In Boom, Boeghout, Duffel en Bornem viel de jaarmarkt vaak op een weekdag. Kinderen gingen dan met ouders of grootouders naar de veeprijskampen en andere lokale tradities. Gemeenten vrezen dat jongeren zo minder voeling krijgen met hun folklore. Daarom zoeken ze nu nieuwe manieren om kinderen toch bij de jaarmarkt te betrekken. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

in de juiste stemming met Zuidrand.

Sjanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan, 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het zwembad in Duffel is sinds donderdag weer open. Dat is vroeger dan verwacht. Vorige week dinsdag sloot het zwembad na een chloorlek. Meer dan 100 liter chloor liep uit een tank. De brandweer pompte het chloor veilig weg. Zwemmers waren niet in gevaar. De tank moest volledig vervangen worden. Daarom dacht de gemeente dat het zwembad tot begin september dicht zou blijven. De herstelling kon uiteindelijk sneller gebeuren. Daardoor kunnen bezoekers nu al opnieuw gaan zwemmen. Vanaf maandag 31 augustus is er hinder op de Duffelse Steenweg in Lint. Aan Café Lucien starten dringende dakwerken. Daarom gaat het fiets- en voetpad voor het gebouw dicht. De werken duren ongeveer 1 maand. Fietsers richting Mater Christi, Hoven of de Fietsostrade volgen een omleiding via de Kerkhofweg naar het Oud-Strijdersplein. Ze mogen ook op de rijweg rijden. Daar geldt zone 30. Voetgangers gebruiken het voetpad aan de overkant. De werken zijn nodig voor de veiligheid. Meer info? www.lint.be/fietsersomleiding. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Geef

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZW Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddag koers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel kijkt tevreden terug op de zomervakantie. Honderden kinderen en jongeren deden mee aan sport, spel en ontspanning. Tijdens 8 weken waren er 35 sportkampen op 3 locaties. In totaal namen 831 kinderen deel. De kampen werden georganiseerd met Sport-It VZW en Duffelse sportclubs. Ook speelplein Speelkriebel had een drukke zomer. In 6 weken kwamen 1023 kinderen spelen. Ze konden zelf kiezen aan welke activiteiten ze meededen. Tienerwerking Pasfit en andere organisaties zorgden mee voor een ruim vakantieaanbod. Mortsel doet het opvallend goed met het hergebruik van goederen. In 2025 zamelde kringloopwinkel Opnieuw & Co. er ruim 1,27 miljoen kilo goederen in. Meer dan de helft kreeg een tweede leven. Dat komt neer op 26,2 kilo hergebruik per inwoner. Daarmee zit Mortsel ruim boven de Vlaamse doelstelling. OVAM wil tegen 2030 minstens 8 kilo hergebruik per inwoner halen. Opnieuw & Co. heeft zijn hoofdzetel aan de Vredebaan in Mortsel. De cijfers tonen dat inwoners steeds vaker spullen een tweede leven geven. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 1 september worden in Kontich geen huisvuilzakken meer opgehaald. IGEAN leegt dan alleen nog huisvuilcontainers met een chip. Op 2 september is de eerste ophaling met het nieuwe DIFTAR-systeem. Het restafval wordt dan gewogen. Inwoners betalen voortaan voor de hoeveelheid afval die ze meegeven. Het bedrag gaat af van hun vooraf betaald saldo. Wie nog ongebruikte restafvalzakken heeft, kan die van 1 september tot en met 30 november 2026 inruilen in het gemeentehuis. De waarde komt bij het DIFTAR-saldo. Scholen kunnen niet langer zomaar sluiten voor de jaarmarkt. Dat komt door nieuwe regels van minister Zuhal Demir. Zij schrapte de facultatieve verlofdagen. In Boom, Boeghout, Duffel en Bornem viel de jaarmarkt vaak op een weekdag. Kinderen gingen dan met ouders of grootouders naar de veeprijskampen en andere lokale tradities. Gemeenten vrezen dat jongeren zo minder voeling krijgen met hun folklore. Daarom zoeken ze nu nieuwe manieren om kinderen toch bij de jaarmarkt te betrekken. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start de 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 30 augustus is er de Prevom Superhelden Run. Kom mee lopen of wandelen ten voordele van het Superheldenfonds van de Kinderspoed in het UZA. Praktische info zondag 30 augustus met start en eindpunt aan Brouwerij De Klem, Galileilaan 90 te Niel. Wandelen 5 kilometer is €12 deelnameprijs met start tussen 11 uur en 15 uur 30. Lopen 5 kilometer, dat is €12 deelnameprijs met start om 11 uur 30 en 13 uur 30 in de namiddag. Lopen 10 kilometer, dat is €16 deelnameprijs met start om 11 uur 15 en 13 uur op de middag. Met deze actie willen we zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Superheldenfonds van de UZA Foundation, dat zich inzet voor de pediatrische spoedgevallen bij kinderen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het zwembad in Duffel is sinds donderdag weer open. Dat is vroeger dan verwacht. Vorige week dinsdag sloot het zwembad na een chloorlek. Meer dan 100 liter chloor liep uit een tank. De brandweer pompte het chloor veilig weg. Zwemmers waren niet in gevaar. De tank moest volledig vervangen worden. Daarom dacht de gemeente dat het zwembad tot begin september dicht zou blijven. De herstelling kon uiteindelijk sneller gebeuren. Daardoor kunnen bezoekers nu al opnieuw gaan zwemmen. Vanaf maandag 31 augustus is er hinder op de Duffelse Steenweg in Lint. Aan Café Lucien starten dringende dakwerken. Daarom gaat het fiets- en voetpad voor het gebouw dicht. De werken duren ongeveer 1 maand. Fietsers richting Mater Christi, Hoven of de Fietsostrade volgen een omleiding via de Kerkhofweg naar het Oud-Strijdersplein. Ze mogen ook op de rijweg rijden. Daar geldt zone 30. Voetgangers gebruiken het voetpad aan de overkant. De werken zijn nodig voor de veiligheid. Meer info? www.lint.be/fietsersomleiding. In de regio Antwerpen krijgen we een wisselvallig weekend. Morgen, zaterdag, overheersen de wolken en vallen er enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag krijgen we af en toe de zon te zien, maar blijven buien mogelijk. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Met maxima rond 20 graden wordt het wat frisser. De wind waait matig uit het westen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Cultuurhuis IV Bika, Hemiksem, Schelle en Niel stelt voor op donderdag 3 september om 20 uur 's avonds in Hellegathof, Noeverseweg 34, te Niel, Frans Kalf, openluchtconcert. Frans Kalf is half Amsterdammer en half Gentenaar en een cynische, vrolijke levenskunstenaar. Met pakkende liedjes en rake teksten neemt hij je onder het goedkeurend oog van Ramses Shaffi en Jacques Brel mee in zijn bitterzoete wereld. Kom hem ontdekken in Niel. De toegang is gratis, maar reserveren is nodig via www.ivbica.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Hey, hoe gaat het met je? Denk je soms nog aan me? Of ben ik verleden tijd? De fouten die ik maakte.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 5 september verandert Deurne Dorp in een openluchtpodium tijdens Wondering. Op maar liefst 14 locaties geniet je van gratis theater, muziek, verwondering, verbazing en onverwachte ontmoetingen. Met spectaculaire voorstellingen van artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ontdek het volledige programma en alle locaties via www.deurne.be/wondering. Dat is www.deurne.be/wondering. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.
4: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regio.